0: Kurz teikt der Tiam gis der Matsk, der Zeit steht, kommst du nam die Mutz und ich. Ich kann nicht so aus der Schuchst. Und der Matsk ist absurd, die Matsk um mich. Er sagt, der Lauscht und ich. Ich mein Alex, kurz ich Zeit steht, hier ist noch so ein Mann, Let's say to this quit go quiet on my months. Sight a hosuls the months. Sight a snows as kayaks la sorts. No map it's a kettle moment that hit up up scan I kept skip keep the cook pit up. The months and the stunts it's crowd cycle. I'm a quillet sick to my months quit skit up. Hit kuala te kukupinat, luma kuala kuta kohta ma mandat kutuki. Tsklaan teem kuta. Tsklaan naa taas, kheekhi o matskwats. Jitsutam teem kuku. Klao ma kuala ku. Aitu teem kuku. Khapatis kuala tsta kualam tkhilsus kuisil. Il. Tsklaaitu teem kututs. Klandem sikkeltem. Heina kololuk sitsk taulta kuleicht saitu dem. Lep tutul hekwats ul ilsta nao il. Alla tsamk tutau. Salais uatsk tatu dem. Ai, kel kuntu lapma tut kuzik ilail. Sta nao il. Slamsta lalan saamdem otsk ilail. It's a man I'm set up skit kundis. Skit skolt up sult eich. Skemt sich sich. Ilt humat zeich. Ilt a tutus. Ilt a sult. Eut skut zweis. Gigigigi. Nut quals maus. Gina aya wals maus. Ske ust. Selleke patselske ust, ust, huaina kuiletsiks. Nyt kualsmau. Ust, ust. Kekeltu titsa mamants tsalaat ul inuske kittapits. Tsklen teem kuit kukelti mamantatai. Si ainaus lipitsu taulan salat samkitsu taus. Kuntit sitsik ul inus kiktih. Sitsik sil saad stiiluk tamanst. Skoolam sitsil aelski kultistu. Tumat skulumamanst kulti kululamist. Pelsta. Salat seed aigas di makwat alakat hindi kwakht. Lapkusuta ak kwakht. Ski hila aigas oor di makwat alakat. Hila aigas ul inoususut kutaiho. Stuktaum kuskem tutaum. Makwat alakat. Apsk makwat alaka ski kunisti ema mataot. Apski kiki. Nyt tsuhlan alamsku. Nyt tsuhlan alamsku. Apsk ski uskastus hulamtu. Altet spuhlan alstetet makwat alakat. Kutsatsas alpstom kwakua. Alps kwakua. Ah, it's the highest girl, Kunis, that my mother would skilip to do stoots. Like I like, come as a good highest girl, I skin a nose, Chris, the mockot, a lacquer, skin out to random slums. Nikes a leg is schoolum doots. Would quill a cure after schoolum's sailor was the would see it. Mae'n chod yla gadw chi'n di cwach. Alles eets als die kracht in die Trubanatskik. Dam absurdum tmogok dach die kracht in die Trubanat. Und keilige kutachske gewinstel kip ui. Kapakus gewinstel da. Satsian maus winstel da. No mawe gwylid ag dachta drwbanat chsbwt gaelaeth. Chyb wy. Dich slach sgwtach chyb wy. Dich chach sgwtach. Di quach di. Dallina, dallina zyd gwyst ag dach quachwa. Yn gaelaeth gwmwt. Legyd sgdadws drwbanat. A sgwtada odch drwbanat sgabswllt. Skam na zut gwydig da. Skam sgwyd y dod. Eid chael eid zeym gwyd. Sgwyd a gwyd a gwyd da da. A ma da odch sa bswyd a. Bwyd sgwylid rwbana sgwylid am gwydw tyllw sgwyd a dom tach gwach. A law yn ar bwyd anig di zut y sgwyd gwydig. Nymw eid sbwyd a lagd. Wie geht es klug staat, ich soll jetzt eh so la reist, so sind gustig da koch. Als der alles zehm gulit, da kutz da geht es zehm eilig, Trubana. Wie gott sehr leist, ist die Trubana da geht die Sonnucht, so hol es zehm eilig, wie ist die Helle, zehm ist die Koch alle eig. Ich belg's da.
1: Kunit tu salasot tu salat kultu kulaot tu kiatu tu tasaotat omat tu slaht kulikit tu sulat lasens ayatum tam sawanah kuim sawanah kutita kutol Utsalutam tomos lasas tu satlat tau kis kahem pe mat ya kalso sa natos tu si pehlo na mat at si kuso lum taikat a natos tu misli susi tit tam matat kis sa tum temis de kladay Aina tos. Masai saus tos, aina tos. Shkhampim tutu tsai tos lach tos. Ole sinini tsao astro. Waakul. Atmana kulku kistao taakul. Akhtikes kikwao. Aina tos nopus mao. A chodd I gael na byd smad cach sylltwys. A I allawd sylltwys nws cylst. Sgych am ptw bad a ôl di symt da I gylltw. A nws cylst. A nad sylltwys allu na alltwys gael y mad cach. Sylltwys allu na alltwys. Del hot the cladizel of the most customs. Concert Malachia. And not a twas. Ach, the kitchen to massage out.
0: Smart as Nick Epsom's cottage, the car's so loud.
2: Ich mag es, dass ich das so stark
1: en het veld om geen procent om dan tot de zon waarom tot de zon wat om dan zelf stommet.
0: Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed.
2: Sit, Lenny.